0: Voilà.
1: Wow. Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
2: Nou, Duitsland.
1: Ja, die Merkel daar.
2: Ja, wat heb ik in het
1: Was?
2: Kriegli.
1: Ja,
2: het is nou nog ook een goede kan, hè?
1: Ja, ja, ja. Ze zijn erop geworpen. Ik jou een arm niet. Ik jou een arm niet.
2: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
1: Onderstaat ik, onderstaat.